0: Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Drie uur, Etje Verschuren met het NOS Journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze druk. Ik kiek tegen de rek van een pruus. Ik heb voor een vette bek. Van friet of van vis, ja echt de bibba lekker is. Mijn eigen vreugde, ik moet zien. Want in de

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Roekend, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Omroep Venlo.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. 1 van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: I want to talk about.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloopevenement onwel door de hitte en overleed erdoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
1: Het verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep.

0: explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
1: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
0: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
2: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
0: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
6: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een korte file op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt

0: ja, op zoek naar, naar eventueel mogelijk geslachtsverzonderlijk puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
2: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
7: Vallen echte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kind ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
8: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.

0: Bruno Mars.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, goedemorgen allemaal, van harte welkom. Het is weer vrijdagochtend. En wel de 12e van de 6e 2026. Over een, ja, een dikke week ruim is het alweer de langste dag. Maar dan worden de dagen alweer korter. Vreselijk, hè? Je moet er niet aan denken. Ja, ik vind vanochtend echt zoiets. Het voelt, een vrijdagochtend, die voelt als een maandag. Echt waar. Dus donker, dus somber, wakker worden. Wakker worden lukt niet echt lekker. Maar goed, in elk geval, dat is... We staan aan de rand van het weekend. Dat maakt dan natuurlijk wel heel erg veel goed, natuurlijk. Hè. Voor alle geslaagden die gisteren het verlossende telefoontje hebben gehoord van hun docent, van hun mentor, dat ze geslaagd zijn, hartelijk gefeliciteerd. De kurk kan van de fles af. Vlag hangen weer her en der aan de gevel. En dat is fijn. De start van een nieuw leven. De toekomst ligt aan je voeten. Fijn is dat. Goed, vandaag de 12e juni dus. Het is vandaag de dag van de jazz-amateur. Ja, jazz, dat is muziek niet voor fijngevoelige zielen. Jazzmuziek is het toonpunt, het toonbeeld van orde in chaos, van logica in willekeur. Alleen de echte jazzmuzikant kan zich dit genre meester maken. Ja, ik vind helemaal niks jazz, echt. Inderdaad. Willekeur in chaos. Chaos en willekeur. Ik heb altijd het idee dat allemaal die muzikanten iets, iets afzonderlijk spelen. Dat er geen afspraak is gemaakt hoe die muziek moet klinken. Maar goed. Goed, wat gebeurde in het verleden op deze dag, 1929? Toen was de geboortedag van Anne Frank. Ze werd geboren in Frankfurt am Main. Ja, uiteindelijk heeft ze een wereldberoemd dagboek geschreven tijdens haar onderduikperiode. En ze overleed uiteindelijk in concentratiekamp Bergen-Belsen in maart 1945. In 1954 toen werd de Friese Siamese tweeling Tjitske en Volkje de Vries met succes van elkaar gescheiden. In 1991 werd Boris Jeltsin gekozen als nieuwe president in Rusland. En in 2004 werd Catharina Amalia der Nederlanden in de grote kerk in Den Haag gedoopt. In 2004. Goed, ik wilde ook nog wat in het Venlo's in het verleden. Nou zeker. In 2016 werd vandaag bekend dat modelvliegclub Jupiter, hier uit Venlo, het wereldkampioenschap modelhelikoptervliegen mocht organiseren. Deden ze niet voor de eerste keer, deden ze al vaker. En daar komen maar liefst 18 landen op af. 46 vliegers uit 18 landen. Nou, dat mag toch wel een naam hebben als je daar je helikoptertje hoog weet te houden. En in 2019 werd bekend dat de Venlose versmarkt bij B-Benders de winnaar werd van de MKB Limburgprijs. Die prijs die ging toen jaarlijks naar een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen als kernwaarde heeft. Ja, en B-Benders werd onder meer geprezen voor de manier van inkopen die ervoor zorgt dat voedselverspilling zoveel mogelijk werd voorkomen. En 2 jaar geleden toen ging de vlag uit in Velden voor het schoolvoetbalteam aldaar. Van basisschool De Startbaan in Velden. Want die wisten maar liefst het schoolvoetbaltoernooi van Nederland te winnen. Op de KNVB-campus in Zeist waren de Veldenaren te sterk voor alle concurrentie. Nou ja, daar mag je natuurlijk mee thuiskomen. In dat geval in Velden. 2 jaar geleden nog maar.

Dan sta je gezellig met iemand te praten. En hou je mond en ga met me dansen. En dan zeg je gewoon, loop naar de maan. En dat is dan toevallig ook de naam van dat bandje. Walk to the moon, of Walk the Moon. En shut up and dance with me. Ah. Ja, niks boven violen op een ochtend. Heerlijk. Maar als die afkomstig zijn, vind ik dan persoonlijk van André Rieu. Dat klinkt toch wel wat minder goed te verteren. Goed, in de maanden juni, juli en augustus wordt het afval een half uur eerder opgehaald dan normaal, beste mensen. Dus mocht je de kliko aan de weg zetten, die containers die worden al vanaf 7 uur 's ochtends geleegd. En de reden daarvoor is dat het in de zomer vaak voor een langere periode erg warm is. Daarom begint de afvalinzamelaar al eerder met het ophalen van containers en PMD-afval. Daardoor loopt de afvalinzamelaar de hele dag op het schema. En worden de containertjes netjes geleegd. Kan iedereen er weer lekker die containers weer vullen voor de week daarna. Of de weken daarna. En dan, ja. Dan gaat het allemaal volgens schema. Dat is prettig natuurlijk. Ja, de ijsbel. Wat weer betreft, en of er ook een ijsbel aan zit te komen, horen ze dadelijk van het weerorakel Frank Buurman.

0: John Denver. Met zo'n belletje aan het begin. En dat was dan ja, een soort van ijsbel. En dan hoe leuk. Ja, Calypso. Calypso-ijs. Leuke woordgrappen, Frank.
1: Ja, absoluut. Hele mooi.
2: Frank Burgum. Ja.
0: Het weer. Kijk, daar is hij weer van alle markten thuis. Dag Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, jongen. Alles wel?
1: Alles wel. En ja. Zeker na zo'n Calypso.
0: Ja.
1: Was een eerbetoon aan Jacques Cousteau.
0: Oh, dat weet jij dan weer te melden. De diepzeeduiker.
1: Ja. Calypso, dat was dat schip waar Cousteau zijn onderzoek op deed.
0: Ja.
1: En naar de oceanen op onze aardkloot. En dat deed hij heel mooi. Maakte er hele mooie reportages van later met zijn zoon. En dat heb ik tot het eind gevolgd. Hij was echt Captain Iglo die je zag steeds in beeld. En dat was eigenlijk wel grappig. En ik keek daar heel graag naar. Mooie documentaires. Ah. En ik was natuurlijk nog jong, want Cousteau is denk ik toch al een hele tijd dood. Ja. Maar dat was een eerbetoon aan Cousteau.
0: Hoe die was een Fransman volgens mij, toch of niet?
1: Jacques Cousteau was een Fransman.
0: Ja, ja, ja. En dat, sprak hij die documentaires dan in het Frans of in dat hallo Engels? Ja, nee, ik heb een vage herinnering inderdaad.
1: Ja, ik herinner. Hij had zo'n petje op en ja. Hij deed alles in het Frans.
0: Frans.
1: Want, ja, Fransman sprak gewoon Frans en geen Engels. En werd dan gewoon ondertiteld. De Fransen maken ook films die zeer realistisch zijn. En geen toeters en bellen, wat die Amerikanen natuurlijk wel doen met hun films. Dat is allemaal humbug, zeggen ze dan. Maar die Fransen die doen dat absoluut niet. En ik wil dat niet. Ik wil geen negatief daglicht zetten over de Amerikaanse filmindustrie. Want er zijn hele mooie films gemaakt uiteraard. Maar de Fransen doen. Het werd eigenlijk heel sober en toch allesomvattend. Ik vind het, Fransen kunnen hele mooie reportages maken. En die Jacques Cousteau, nou ja, ik was een held in mijn ogen.
0: Nou, waarvan acte? Tot zover Frank Mioch.
1: Niet te veel, ja. Daar gaan besteden meer. Ja, ja nee.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. Mooi punt wat je daar maakt, Frank. Het wat minder mooi is, als ik naar buiten kijk, daar wordt Ruud niet helemaal vrolijk van.
1: Nee, en ik zie nu dat het weer wat intensiever begint te regenen. Echt van die regenvlagen die er nou overtrekken. En het is 50 tinten grijs op dit moment. We zitten onder een flink dik pak bewolking. Gisteravond is dat eigenlijk begonnen. Begon de wind flink op te steken ook. En toen kwam het er af en toe losjes uit. En de regenmeters zijn alweer goed gevuld. En dat is voor de natuur is dat natuurlijk fantastisch. En als ik nou naar buiten, ik zit hier in de stoel, kijk nou naar buiten en ik zie die regenvlagen voorbij trekken. Doet me een beetje denken aan de maand november. Een beetje donker. En het enige verschil is dat de bomen helemaal in blad staan. Het is hartstikke groen, want de natuur gaat er natuurlijk wel bij. We hebben dus te maken met een flinke dip in de zomer. En dat heet, in juni heet dat de schaapscheerderskou. De schapenscheerderskou. En dat zie je vaak als een terugkerend fenomeen. Een soort singulariteit, een kalendergebonden weersverschijnsel. En die dip in de temperatuur en in het weer, dat komt vaker voor, als ik al zeg. De schapenscheerderskou begin juni, of tenminste, dat is meestal voorbij rond.
0: Ja.
1: Ja, dat is meestal voorbij rond de twee, als de tweede decade van juni begint. En dat zie je nu ook. Er is licht aan het einde van de tunnel, Ruud. Want vandaag dan 50 tinten grijs. Er wordt beloofd dat er wat opklaringen vanuit het westen binnentrekken zal. Grofvoetend gaan en ook met enige moeite. Dus ik denk dat vandaag de bewolking de overhand heeft. Zoals nu valt er even wat motregen en wat stevigere motregen, waar je dus flink nat van kan worden. En dat houden we een groot deel van de dag. Ik denk dat vanmiddag de zon er af en toe door wil piepen. Dan kun je zien van wat bakken in de lucht. Maar geef het allemaal niet zoveel van kans. Het enige pluspuntje vandaag, Ruud, is de temperatuur. Die haalde het zojuist even aan. Het voelt allemaal wat zachter aan. Ik denk dat het kwik vandaag 21 graden aantikt. Ondanks de bewolking. En als de zon erbij komt, dan zou het sowieso nog maar eens eventjes een graadje of twee warmer kunnen worden. Maar dan moeten we even afwachten of dat ook gestalte gaat krijgen. Nou, ja. Dan hebben we de vrijdag dan gehad en de zaterdag qua temperatuur doen we er een graadje vanaf, 20 graden. In de ochtend een bui, 's middags een afwisseling van zon en wolkenvelden. Nou ja, dus die 20 graden. Sorry, vandaag een zuidwestenwind, dus we hebben vandaag die maritieme aanvoer. Morgen draait de wind wat meer bij naar het westen. En zondag dan hebben we zelfs een noordcomponent erin zitten. Dan zouden we een noordwestenwind krijgen. Dan hebben we die scherpstierenskoude eventjes in huis. Want zondag tikken we de 20 graden niet meer aan zoals het nou in de kaart staat. Ook een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft op zondag droog. Dat is al heel wat. Dus geen neerslag meer vanaf zondag. Zoals het nou naar uitziet. De maandag is een verlengstuk van de zondag. Afwisseling van zon en wolkenvelden. Ja. Droog. Temperaturen 20 graden op de maandag. Dus de zondag is qua temperatuur de minste dag. En dan maandag krabbelt het kwik weer heel eventjes. Of krabbelt het kwik weer uit het dal.
0: Ja.
1: En dan vanaf dinsdag.
0: Ja, Frank. Ja.
1: Eigenlijk was het al beloofd voor deze week, Ruud. Zouden we eigenlijk deze week vanaf het einde van de week, vanaf donderdag, heel snel naar die zomerse waaien gaan.
0: Dit zouden we krijgen. Ja, vertel eens.
1: Het is goed. Het is een week uitgesteld.
0: Een week?
1: Een week. Dus vanaf dinsdag gaat de temperatuur in de richting van de 25 graden.
0: Oh.
1: Woensdag komen we daar al ruim boven en vanaf donderdag... Als ik nu de weerkaarten bekijk, zoals de kaarten nu geschud zijn, Ruud, flink wat zon, veel zon. Temperaturen die gaan tot boven de 30 graden komen. En zelfs wel over een periode van licht 5 dagen, dus dat we de 30 of daarboven gaan. En daarna gaan we dan weer naar een graad of tussen de 5 en de 27. Dus het kondigt zich toch wel een zomerse periode aan. Het heeft alles te maken met de interesse van hoge drukgebied der Azoren, wat nou op zijn honk ligt. Gaat een lopertje over ons heen strooien en komt over een tijdje, over een week, met een filiaaltje over de Noordzee en boven een deel van het noorden van het continent. En dan zouden we weer met een noordoostelijke luchtstroming zeer droge lucht binnenkrijgen.
0: Oh, Frank.
1: Dat is even afwachten. We krijgen niet meer zomer weer. Voor
0: eindelijk. Ja, eindelijk. Wat heeft dit lang geduurd, Frank? Wat hebben wij moeten afzien met elkaar?
3: Dank u wel.
0: Ja, het was...
1: nee. Huh? En eigenlijk, ja, Ruud, ja, ik moet je een beetje tegenspreken, maar we hebben toch fantastisch weer gehad.
0: Ja, dat hebben we ook, maar dat is vergeten, hè? Resultaten uit het verleden, die bieden niks.
1: Ja, dat is ook zo, joh. Maar dat hebben we wel mogen opsnuiven. En het valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar daarna kwamen we even in de moesson terecht. En met lage temperaturen, de schapen en scheerderskoud.
0: De schapen
1: en scheerderskoud. En dat zijn we nu vanaf dinsdag vanaf.
0: Nou, hartstikke fijn. Hopen dat het niet weer opnieuw tot vertraging leidt. Dat we volgende week weer zeggen van... Ja, volgende week dan wordt het heel erg lekker weer. Dat is misschien ook niet.
1: Ja, nee, maar dan heb ik vrij af volgende week.
0: Wij schapen het scheren. Frank, ja zeker. Hey, mag ik je enorm danken voor deze wettenvoorheerzaken en we gaan het allemaal volgen deze week. En als we de barbecue niet aankrijgen omdat die kolen kletsnat worden, dan bellen wij je even. Eh?
1: Ja man, kom op zeg.
0: Ja, manneke, klaar.
1: Positief blijven.
0: Ja, hartstikke fijn. Mag ik je een fijn weekend toewensen en graag tot volgende week weer, Frank.
1: Tel het op, alle luisteraars, fijn weekend en graag tot volgende week.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ongeveer 400 bewoners van een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In een bijgebouw was vannacht een explosie waarna brand uitbrak die oversloeg naar de flat. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Hij zit al een levenslange celstraf uit. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

na een kleine maand is hij eindelijk vertrokken uit Amsterdam. 10 concerten in Amsterdam Arena. American Girls. Daarna een grote advertentie in een landelijk ochtendblad om Amsterdam en Nederland te bedanken. En die krant, die oplage was volgens mij hartstikke snel stijf uitverkocht. We hebben het over American Girls van Harry Styles. 6:30. Ja, wat je ziet op het moment heel veel auto's al over de snelweg rijden die naar het diepe zuiden gaan. Want her en der, heel langzamerhand, is die vakantieperiode nu toch officieel begonnen. Mensen met kleine kinderen, mensen zonder kinderen, mensen met de kinderen uit de schoolgaande leeftijd. En zo ook. Ja, Jolanda en Irene die zitten op dit moment aan het ontbijten op een camping ergens in de buurt van Barcelona. En hoe lekker smaakt die krusli en die smoothie dan met Julio Iglesias. Un canto a Galicia.

De goocheltruc van Dua Lipa met haar Houdini-act. Goed, daarvoor hadden we Julio Iglesias. Met die fijne plaat. Cantuare la Galicia. En ja, wist je dat? Dat Julio eigenlijk alleen maar vanaf de rechterkant van zijn gezicht gefotografeerd wil worden. Ja. Omdat waarschijnlijk dan die kant mooier is. Of volgens mij wat acne aan de andere kant. Maar daar, dat is inderdaad een hardnekkig verhaal. Only pictures of this side of my face, please. Goed, goed. Dit is Vitamine Venno tot 11 uur. Iedere vrijdagochtend bij Omroep Venno Radio. En ja, gisteravond is begonnen, hè. WK voetbal. Ik weet niet of je het gezien hebt. Mexico tegen Zuid-Afrika. Er werden flink wat kaarten uitgedeeld. Waaronder 3 rode kaarten. Waardoor uiteindelijk Zuid-Afrika met 9 mannen de partij eindigde. Mexico met 10. Mexico wist wel aan het langste eind te trekken. En dat is altijd fijn als je een thuis toernooi speelt. Nou wel thuis, 3 landen thuis. Ik bedoel, wat is het? Canada, Mexico en Amerika wordt gevoetbald. En ja, Nederland, wij zijn pas zondag aan de beurt. Wel een redelijk christelijke tijdstip. Wat dat betreft, volgens mij 10 uur 's avonds. Dat is nog wel te doen. 9:45 klaar. Of 9:45 klaar. Hè? Dan kun je toch nog een beetje goed fatsoen een 6-7 uurtjes slapen pakken die nacht. En op tijd naar het werk gaan de dag daarna. Goed, ook de horeca maakt zich op voor een druk WK voetbal. In ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten mogen cafés en kroegen tijdens het toernooi langer open blijven. Ja, toch verwacht de sector niet direct veel extra omzet. Ja, het geklaag begint al aan de voorkant. Volgens economen zorgen grote voetbaltoernooien vooral voor een verschuiving van bezoekers. En als het al tijdens een wedstrijd van Oranje drukker is dan normaal, dan blijft het op andere dagen juist rustiger. Ja, je kunt die euro maar 1 keer uitgeven aan een pot bier. Maar voor horecaondernemers draait het WK daarom vooral om sfeer, klantenbinding en gezelligheid. Maar vooral als Nederland ver komt in het toernooi, dan rekenen cafés op volle zalen en feestelijke avonden. Ja, en natuurlijk het weerbericht van Frank Burns juist doet dan ook een aardige duit in het zakje. Want ja, als we dan inderdaad volgende week richting die felbegeerde 25 graden gaan, oh, dan is het lekker om lang buiten te zitten. Die tv knijterhard aan en mee te juichen met een Nederlands elftal. Als we weer op het vliegveld staan op weg naar huis, ja, zoiets.

0: George Ezra en Vitamine Venlo en Shotgun. Het is 8:48. Op vrijdag de 12e van de 6e. Over een paar dagen begint, over een week, dan is het de 21e. En dan begint, wat is het, de astrologische, meteorologische zomer. Wel fijn dat het weer dat dan ook in de gaten gaat krijgen, met oplopende temperaturen naar meer dan 25 graden. Hoe fijn is dat dan, beste mensen? Goed, we hadden het zojuist over het WK voetbal. Ja, we moeten eigenlijk een voorbeeld nemen aan Ecuador, want daar is besloten om het bier tijdens de WK een stuk goedkoper te maken. Dat geldt daar ook voor andere lichte alcoholische dranken. De president hemzelf, die heeft dat besloten. Die heeft tijdelijk namelijk de belasting geschrapt, waardoor de prijs meer dan 20% daalt. En die maatregel die geldt tot en met de WK-finale. En ja, volgens die president geeft dat een extra support voor het elftal. En een gewoon flesje Ecuadoriaans bier, moeilijk woord, kost in de winkel al minder dan een euro. En na de belastingverlaging zakt die prijs naar zo'n 60 cent. Nou, dat zijn nog eens prijzen. Het eten van nitraatrijke groenten zoals spinazie, rucola en rode bieten wordt volgens nieuw Deens onderzoek gelinkt aan een lager risico op dementie. Nitraat uit rood en bewerkt vlees en uit drinkwater hangt juist samen met een iets hoger risico. Onderzoekers benadrukken dat er geen sprake is van een direct oorzakelijk verband, maar wel past de uitkomst binnen het advies om meer groenten en minder rood en bewerkt vlees te eten voor een gezonde leefstijl. Ja, ik weet niet, er wordt heel veel online geshopt. Online aankopen annuleren, dat wordt binnenkort een stuk eenvoudiger. Vanaf 19 juni zijn webshops en apps verplicht een duidelijk vindbare ontbindingsfunctie aan te bieden. En met deze knop kunnen consumenten binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen eenvoudig afzien van een aankoop. Volgens autoriteit Consumenten en Markt moet het annuleren namelijk net zo makkelijk zijn als het doen van een bestelling. En bedrijven die niet aan de nieuwe regels voldoen, riskeren dat de bedenktijd wordt verlengd tot maximaal een jaar. Echt. En de regeling geldt alleen voor online aankopen en niet voor producten die in een fysieke winkel zijn gekocht.
1: Het muzieksupplement voor Groot Venlo.
2: Vitamine Venlo.

0: Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
5: Alles voor de lekkerste barbecue.
6: Heb ze een scooter nu, hè? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
4: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
7: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Washing 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Washing 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Washing 7, altijd dichtbij.

0: Goedemorgen.
1: Vitamine Venlo.
0: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
1: Dit is Vitamine Venlo.
0: Ruud Fleuren.
2: Ja, hartelijk welkom bij uur nummer 2. Dit is Vitamine Venlo. Dat was Duke met So In Love With You. Het is 9 over 10. Ja, het wordt vandaag een beetje kwakkeldag, veel bewolking. Periodes met regen, stevige wind, een graantje of 20 ongeveer. Dit weekend overwegend droog. Langzamerhand komt die zon in de buurt. En we hoorden Frank Burm zo straks zeggen. De zomer is serieus in aantocht. Ja, daar worden wij dan heel blij van natuurlijk. We zijn er nog tot 11 uur vanochtend. Straks komt Thijs Pennings nog vertellen wat er in de aflevering van Nedinscoplein aan de orde komt vanavond, vanmiddag vanaf 5:30. En we gaan nog bellen met Ton Verheyen. En Ton is lid van de modelspoorvereniging hier in Venlo. En die hebben dit weekend een unieke tentoonstelling in het kader van het 50-jarig bestaan van de Witte Steen. Nou, daar gaan we daar alles over horen. Goed, de huren van sociale huurwoningen die stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%. Dat blijkt uit een enquête van woningcorporaties. De huurverhoging is het maximale percentage dat dit jaar is toegestaan. Volgens corporatiekoepel Edes zijn de extra inkomsten nodig om te kunnen investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. En met het Rijk is afgesproken dat corporaties tot 2030 zo'n 300.000 nieuwe woningen realiseren. En voor huurders van sociale woningen geldt dat de huurverhoging niet hoger mag zijn dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Ja, gisteren toen kwam er in Venlo een einde aan de Peutervierdaagse. In Belfeld was dat. En hartstikke leuk evenement. En dat is een mooie gelegenheid om ook kennis te maken met de avondvierdaagse. Onderweg waren er spelletjes en bewegenactiviteiten. En na afloop wachtte er een gezonde snack en een peuterfeest. Ja, dan kun je vandaag met gestrekte draf door naar het Rozenfestijn in Kasteel Tuinen Arsen. Want daar staan rust en ontspanning en het loskomen van de dagelijkse drukte centraal. Ja, bezoekers worden uitgenodigd om bewust stil te staan bij de kleuren, geuren en schoonheid van bloemen. Want nog tot en met 15 juni staat het park in bloei met rozen als kunst. Duizenden rozen in het barokke rosarium staan in bloei. En tijdens het Rozenfestijn werken regionale kwekers en bloemarrangeurs intensief samen rondom de roos. En op 9 locaties in de tuinen en in de historische kamers van de kasteeltuinen presteren bloemenarrangeurs dus bijzondere creaties. En bezoekers kunnen daarnaast dagelijks demonstraties bijwonen waarin de makers hun technieken en werkwijze tonen. En voor kinderen is er een rozenspeurtocht die hen meeneemt in de wereld van de roos. Nou, dat is hartstikke leuk. Goed, we hebben nog muziek onderweg van onder andere, even kijken, Paul Simon, die komt in dit uur nog voorbij. Ook nog eentje van Coldplay, natuurlijk. En zometeen nu eerst Sam Fender. Dit is 17 Going Under.
0: Iedere vrijdagochtend om 9 uur. Vitamine Venlo.
1: Vitamine Venlo.
0: Met Ruud Fleuren.

0: mij een van de stamgasten in dit programma. Sam Fender, 17, Going Under. Ja, iedereen kent wel de Witte Steen hier in Venlo. Het Maria Auxiliatrix, ook enorm bekend. En ook ja, de modelspoorvereniging, die ligt boven ja, op de berg, Kaldekerkenberg. De Noord-Limburgse modelspoorwegvereniging. Ja, en die heeft toch wel een heel kort lijntje met het Maria Auxiliatrix en de Witte Steen. Ja. En de Witte Steen viert dit weekend, of dit jaar, zijn 50ste verjaardag. En dat is een hele mooie aanleiding om een mooie modelspoorweg tentoonstelling te organiseren. En we hebben Ton Verheij aan de telefoon van de Modelspoorwegvereniging, hele mond vol. Dag Ton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Jullie zitten heel dicht bij de Witte Steen met jullie vereniging, hè?
1: Ja, tegenover elkaar zitten we.
0: Ja, ook al, hoe lang bestaan jullie al als vereniging?
1: 45 jaar zo'n beetje.
0: Ja. En hoe lang al lid?
1: 45 jaar.
0: Je bent een van de founding fathers, zeg maar.
1: Nou ja, ik was bij de oprichtingsvergadering.
0: Ah, ja. En dus, de liefde is nooit verloren gegaan.
1: Nee.
0: Nooit verloren
1: gegaan.
0: Nee.
1: Zelfs dat ik verhuisd ben richting Brabant, ben ik daar bij een vereniging geweest.
0: Ja.
1: Maar toen we weer terugkwamen, altijd weer naar de club in Venlo gegaan.
0: Ja, ja. Wat maakt dat zo leuk, die modelspoortreinen?
1: Vooral de veelzijdigheid. Je kunt je uitleven in de techniek, hè? Het besturen van een treintje, het laten rijden van een trein. Maar je kunt ook het bouwen van een modelbaan, het maken van een landschap, het bouwen van huizen en andere gebouwen.
0: Ja.
1: Van alles wat wils.
0: Het is meer dan alleen maar die rails neerleggen en daar een treintje op laten rijden.
1: Het is zeker meer dan dat.
0: Ja.
1: Maar ook dat is de hobby, hè? Het spelen met treinen. Dat zijn de sommige leden ook. Die doen niets liever dan dat.
0: Ja. Nooit een carrière als machinist geambieerd?
1: Nee.
0: Dat weet niet. Nee. En nog een vraag. Ben je Marklin of Franklin-man? Ja.
1: Gelijkstroom. Fleischman was dat vroeger.
0: Oh. Ja, dat waren toch de...
1: Ja, vroeger Fleischman en Merklin, ja.
0: Of Fleischman, ja.
1: Is Wisselstroom en Fleischman is Gelijkstroom.
0: Ah.
1: Maar tegenwoordig gaat alles digitaal, hè. Met geluid en licht en de hele poespas.
0: De hele poespas, ja. Goed, ja, de Witte Steen, 50 jaar dit jaar. Hoe kwam wie op het idee om daar een tentoonstelling aan te wijden met samenwerken met jullie?
1: Nou, wij... bouwen een heel klein modelbaantje in de Witte Steen. Samen met enkele cliënten van Maria Auxiliatrix. Ja. Bouwen daar een heel klein baantje. Zodat die mensen daar ook kunnen spelen met een treintje.
0: Ja.
1: Daar zijn we al een jaar of twee mee bezig. En iedere dinsdagmiddag wordt daar door een aantal leden van ons aan gebouwd. En zodoende zijn wij in contact met hun en hebben wij het idee gehad om daar wat meer banen bij te tentoon te stellen.
0: Klein baantje werd een groot baantje, althans dit weekend.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat komt helemaal bij, ja.
0: Ja, is het veel werk om dat allemaal uit te stallen en uit de kast te halen?
1: Nou, dat valt denk ik best wel mee. Hè?
0: Okay.
1: De meeste banen die komen zijn allemaal in modules, noemen ze dat, hè? In stukken, in delen. Die worden dan opgebouwd en aan elkaar gemaakt en elektrisch doorverbonden, rilsel doorverbonden en dan kan de trein rijden.
0: Dan
1: heb je een grote modelbaan die toch vervoerbaar is.
0: Ja. Wat is er te zien dit weekend in de Witte Steen van jullie?
1: In de Witte Steen zijn diverse modelbanen te zien. Eentje van Een hele oude Roncalbaan. Roncal was een merk wat net over de grens in Duitsland, in Lobbenwijk, werd gebouwd en gemaakt. Door de fabrikant die zat daar. Dus dat is een echt een baantje in de jaren 60 stijl van de vorige eeuw. Verder is er te zien een modulebaan van onze vrienden onderaan aan de Kaldekerkerweg. Daar zit ook nog een Vlaamse modelspoorgroep. Die komen met een baantje. En verder uit Duitsland komt een modelbaan van de modelbouwteam Rijn-Maas. Die hebben een historisch spoortraject nagebouwd. Compleet met informatieborden waarop te zien is van hoe het vroeger was en hoe zij dat hebben verbeeld in de modelbaan.
0: Ja, dat is ook wel heel apart dat er wordt samengewerkt met Duitsers. Doen jullie dat vaker?
1: Sterker nog, wij hebben een aantal Duitse leden uit Kaldekerke en Lobbenwijk en stuk of vijf, zes leden uit Duitsland hebben wij.
0: Ja, er wordt in Duitsland heel veel gemopperd over het niet op tijd rijden van de Deutsche Bahn. Dat weet jij ongetwijfeld ook.
1: In Nederland niet dan.
0: Ja, iets minder. Maar in Duitsland schijnt het echt bijna standaard te zijn dat een trein daar niet op tijd komt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar de hobby bindt jullie allemaal.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En in model rijden ze altijd op tijd, dus dat is geen probleem.
0: Ja, nee, dat is als Ton maar binnen is, hè, dan rijden ze op tijd. Ja, Ton, hoe laat kunnen we het allemaal aanschouwen in de Witte Steen? Dat is gewoon in het paviljoen, denk ik, hè?
1: Ja, in de recreatiezaal, activiteitenzaal en nog wat lokale daaromheen staan. En er is ook buiten nog wat te doen. En in ons eigen clubgebouw is ook toegankelijk. We kunnen de modelbanen van onszelf bewonderen. Het is zaterdag en zondag van 10 tot 5. En de entree is €5.
0: Nou, hartstikke leuk. Mensen die daar belangstelling voor hebben, die zijn van harte welkom om te komen bekijken. Het wordt ook geopend door de loco-burgemeesters van Nettetal, Geldern en Venlo. Dus ja, er wordt ook nog wat grandeur aangegeven. Dus dat hebben jullie goed gedaan.
1: Ja, we pakken even groot uit deze keer.
0: Mag ik je veel plezier toewensen en dank voor deze toelichting, Ton Verheijen. En een goed weekend.
1: Graag gedaan.
0: Dag, Ton.
1: Hoi.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ongeveer 400 bewoners van een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In een bijgebouw was vannacht een explosie waarna brand uitbrak die oversloeg naar de flat. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Hij zit al een levenslange celstraf uit. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Geniet van je weekend.
0: Vitamine Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: blauw.
1: Vitamine Venlo en zonder dig. Door verschillende leidingbreuken zitten zo'n 130 huishoudens aan de Dr. Matthijsenstraat en de Hogeschoolweg hier in Venlo zonder water. Lekkages werden gisteravond rond 11:15 gemeld bij WML. En op verschillende plekken in de buurt was een waterleiding gesprongen, waardoor drinkwater en modder over de straat stroomde. Straten zijn om veiligheidsredenen afgesloten voor verkeer. En volgens een woordvoerder van de WML zijn monteurs nu aan het werk om de lekkages te herstellen. En vanwege de omvang van de werkzaamheden zijn ook monteurs uit andere regio's opgeroepen om ondersteuning te bieden hier in Venlo. En de verwachting is dat het probleem vanmiddag rond 11:15...

0: Ken je dit liedje, Thijs?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is, ik kende het ook niet. Dat is Die Die van Shakira en Burna Boy.
1: Ja. Is dat het nieuwe WK-lied?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik dacht al dat het kwam me ergens bekend voor. Ja. Ik heb het gisteren wel voorbij horen komen natuurlijk eventjes.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: dat
1: je zei dat het een beetje opstarten was vanochtend.
0: Voor mij persoonlijk, ja.
1: Jij vannacht Tsjechië-Zuid-Korea zitten kijken. Of wat?
0: Ook, ik denk, nou, dus wij begonnen met 3 rode kaarten. Dat kan alleen maar meer worden vannacht.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Heb je ook, jij bent ook voetballiefhebber, hè? Kijk jij dan?
1: Nou, ik moet zeggen, ik had gisteren, waren we met wat vrienden eten. Dus heb ik het begin van de wedstrijd gemist. Daarna heb ik gewoon een stukje gekeken van de openingswedstrijd dus. Ja. Maar ik ga niet s'nachts opstaan. Tenminste, straks voor Nederland denk ik het wel eigenlijk. Is wel eigenlijk het plan. Het is ook een beetje afhankelijk van of die wedstrijd nog ergens om gaat. Maar dat is, ben ik wel van plan. Dat is ook een beetje omdat ik als 12-jarig jongetje toen door mijn vader werd wakker gemaakt. Bij het WK 1994 natuurlijk in Amerika. Ja. Dus dat is wel zo'n herinnering. Ja, nu is het weer daar. Nu heb je weer zo'n nachtwedstrijd dadelijk tegen Tunesië. Dan denk ik, ja, dan moet je dat eigenlijk ook gewoon doen. Hè.
0: Is dat, hoe laat is dat? 4 uur?
1: Nee, volgens mij is die om 1 uur.
0: 1 uur al. Ja. Dus daar hoef je nog niet naar bed van tevoren.
1: Ja,
0: thuis.
1: Dat weet ik. Ik weet niet of dat dan handig is. Of toch misschien, ja, dan mag ik wel iets. Ja. Ik ga rond uur om 11. Dus dat,
0: ja. Ja, maar als je dan 3 uurtjes slaapt, dus 2, dan kan ik nooit slapen.
1: Hè?
0: En dan lig je wat te draaien.
1: Lastig.
0: En dan denk ik, moet slapen, ik moet ontspannen.
1: We zullen het zien. Ja,
0: we gaan het zien. Maar wat is jouw prognose?
1: Prognose?
0: Ja, een beetje jouw,
1: Ja, goed, de sfeer hier in het land is nog niet heel denderend. Nee. Dat kan na zondag natuurlijk allemaal anders zijn. Maar ja, ik denk ook dat wij aanvallend tekort komen.
0: Dus, kijk, dat zijn mooie woorden.
1: Dus ik verwacht niet, ik denk dat Nederland blij mag zijn als ze de kwartfinale of zo zouden halen. En ja, dan vind ik het wel heel leuk altijd zo'n WK. Juist ook om de landen die je niet zo vaak ziet. Vannacht dat het misschien voor mensen toch wel een verrassing is dat zo'n Zuid-Korea dan wint. Dat is leuk. En dat doet ook allerlei landen voor het eerst ook mee. Ja. Curaçao en Haiti. En dat is wel heel erg leuk, vind ik. Dat je eigenlijk over de hele wereld de ploegen nu hebt.
0: In Ecuador heeft de president gemeente om daar de belasting om het bier te moeten verlagen.
1: Okay.
0: Om daar inderdaad ook om te supporten.
1: Nou ja, dat kan niet best, denk ik.
0: Ik weet niet of dat binnenkort ook verkiezingen zijn, want je zou zomaar een 1-2'tje kunnen zien. Goed, over 1-2'tje vanavond is er Nedinskoplein.
1: Ja, om half en dan gaan wij natuurlijk ook over dat WK hebben.
0: Tuurlijk.
1: Dat doen wij met Wouter Rekswinkel, misschien beter bekend bij de voetbalfans van Nederland zelf als de Streepjesman. Met Dina Zagata, zij is de Engel van Oranje. En ook met Leon Buren.
0: Komt zij ook mee?
1: Zij komt ook mee, zeker. En Leon Buren, ik weet niet of hij ook een bijnaam heeft, maar ze is in ieder geval ook fanatiek Oranje fan en gaat ook voor een tijdje weer naar Amerika. Zij gaan er alle 3 naartoe, alleen dus niet helemaal vanaf het begin van het toernooi. Dus er is natuurlijk ook veel gedoe. De kaartjes zijn duur, de reis is duur. Nou ja, ze gaan dan, volgens mij gaan er een aantal vanaf de 3e groepswedstrijd of vanaf de fase daarna. Dan moeten we natuurlijk wel doorkomen.
0: Als dan?
1: Maar de meeste landen gaan door in deze constructie. Hè, dus zelfs als nummer 3 heb je grote kans dat je doorgaat. Dus die kans is wel heel groot. Waarbij het dan ook eens wat puzzel is. Want die 3e wedstrijd is in Kansas City. Maar waar je dan de eventuele 16e finale zou spelen. Dat is afhankelijk van of je eerste, tweede of derde in de groep wordt. Kun je naar Mexico moeten of naar een ander deel van Amerika. Dus je weet eigenlijk, heb eigenlijk totaal geen idee waar je daarna dan ook als fan terechtkomt. Dus dat is best een hele uitdaging, zo'n reis ook. Ze gaan ergens heen, maar ze weten eigenlijk nog niet waar het eindigt. En waar er dus een terugvlucht kan ook nog niet geboekt worden. Dus dat is wel een heel leuk verhaal. Naast dat het over het voetbal gaat, gaat het natuurlijk ook over hoe pak je dat nou aan, zo'n reis naar Amerika. Dat doen we met die 3. En we gaan het hebben over de Venlo Revue. Nog 100 dagen tot ongeveer tot de première van de Venlo's Revue. Vandaag is de primeur in het Inschoplein ook een liedje. Het eerste liedje wat ze naar buiten brengen eigenlijk. Rick Jansen is een van de hoofdrolspelers, die zingt dat. En die komt dat vanavond ook zingen. Hij zit ook aan tafel samen met Guusje Hazebos, een van de andere hoofdrolspelers. En met Jeroen Marcelissen, de regisseur van de Venlo's Revue. En Wieke Vrijhoef hebben we hier, ook bekend van de radio natuurlijk. Maar zit vanavond ook aan tafel op tv. Zij vertelt iets over hoe belangrijk zo'n Venlo's Revue, maar ook andere lokale producties nou zijn voor Maasbord. En over al het Maasbord nieuws van deze week. Want daar was er natuurlijk ook volop. Het gedoe over die gratis toegang voor kinderen. Gisteren ook nog het nieuws dat het huisgezelschap Club Lam een nominatie voor een Theodor heeft binnengehaald. In de persoon van Ella Kamerbeek. Dus daar is van alles te vertellen ook nog.
0: Ja. Fijn. Wie trapt het af vanavond?
1: Frans Pollux.

Alicia Keys in Vitamine Reno. En The Underdog. Zo, dat was tevens de ene laatste vocale bijdrage aan dit programma. Volgende week vrijdagochtend om 9 uur zijn we er weer. Ik wens je een bijzonder goed weekend en graag tot volgende week.

0: Omroep Venlo.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet...

0: raakte gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op het Centrum West is de vertraging iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
5: Alles voor de lekkerste barbecue.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
7: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
3: Punt 9 FM.

0: Morgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Peter Bastiaans vertrekt bij de partij Vuur Groeit Venlo. Oorzaak is een verschil van inzicht in de wijze van oppositie voeren. In de gemeenteraad gaat hij voorlopig verder als fractie Bastiaans. Vuur Groeit Venlo ontstond nadat Peter Bastiaans en Leon Bastiaans zich in de vorige raadsperiode afsplitsten van de VVD. De twee zaten samen in de raad. Dat bleef zo na de verkiezingen in maart, toen de partij twee zetels haalde. Achter een groot doek met de beeltenis van het stadhuis vindt een restauratie plaats van grote betekenis. Het stadhuis is namelijk een van de belangrijkste renaissancegebouwen van Nederland. En dat beseffen veel mensen niet, aldus bouwhistoricus Hein Hundertmark. De verbouwing was hoog nodig, bleek ook tijdens een rondleiding op de bouwplaats. Ga voor een reportage naar onze site of app. Tijdens het Rozenfestijn in Kasteeltuin Arsen staan rust, ontspanning en het loskomen van de dagelijkse drukte centraal. Door de natuurbeleving worden bezoekers uitgenodigd om bewust stil te staan bij de kleuren, geuren en schoonheid van bloemen. Op 9 locaties in de tuinen en in de historische kamers van Kasteel Arsen presenteren bloemarrangeurs bijzondere creaties met rozen. Het Rozenfestijn begon gisteren en duurt nog tot en met maandag. En vandaag in Nidinscoplein praten we met 3 grote Oranje-fans uit Venlo over het WK voetbal. De 3 beginnen dit toernooi thuis, maar gaan binnenkort naar Amerika om het Nederlands elftal te volgen. En 100 dagen voor de première van de Venlose Revue schuiven de regisseur en 2 hoofdrolspelers aan en hebben we de primeur van het eerste liedje uit die revue. Nidinscoplein is vanaf 5:30 te zien op Omroep Venlo. Het is een grijze dag met ook regelmatig regen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annebos 10 minuten oponthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder is de vertraging nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog.

0: een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mag. Ook voor een helm. Dus ze bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
5: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd. Anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer, grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht heb je bij knooppunt De Hocht nog 10 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Sint Annabos nog 10 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij Batadorp 20 minuten op onthoud. En tot slot op de A58 Tilburg richting Breda bij Ulvenhout doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Alfred Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59.

0: de buren in München-Gladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in München-Gladbach. Shopping with style.
1: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
2: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Venlo 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Peter Bastiaans vertrekt bij de partij Vuurgroot Venlo. Oorzaak is een verschil van inzicht in de wijze van oppositie voeren. In de gemeenteraad gaat hij voorlopig verder als fractie Bastiaans. Vuurgroot Venlo ontstond nadat Peter Bastiaans en Leon Bastiaans zich in de vorige raadsperiode afsplitsten van de VVD. De twee zaten samen in de raad. Dat bleef zo na de verkiezingen in maart, toen de partij twee zetels haalde. Achter een groot doek met de beeltenis van het stadhuis vindt een restauratie plaats van grote betekenis. Het stadhuis is namelijk een van de belangrijkste renaissancegebouwen van Nederland. En dat beseffen veel mensen niet, aldus bouwhistoricus Hein Hundertmark. De verbouwing was hoog nodig, bleek ook tijdens een rondleiding op de bouwplaats. Ga voor een reportage naar onze site of app. Tijdens het Rozenfestijn in Kasteeltuin Arsen staan rust, ontspanning en het loskomen van de dagelijkse drukte centraal. Door de natuurbeleving worden bezoekers uitgenodigd om bewust stil te staan bij de kleuren, geuren en schoonheid van bloemen. Op 9 locaties in de tuinen en in de historische kamers van Kasteel Arsen presenteren bloemarrangeurs bijzondere creaties met rozen. Het Rozenfestijn begon gisteren en duurt nog tot en met maandag. En vandaag in Nidinscoplein praten we met 3 grote Oranje-fans uit Venlo over het WK voetbal. De 3 beginnen dit toernooi thuis, maar gaan binnenkort naar Amerika om het Nederlands elftal te volgen. En 100 dagen voor de première van de Venlose Revue schuiven de regisseur en 2 hoofdrolspelers aan en hebben we de primeur van het eerste liedje uit die revue. Nidinscoplein is vanaf 5:30 te zien op Omroep Venlo. Het is een grijze dag met ook regelmatig regen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is te merken onder andere de A58, Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp heb je een kwartier vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen zijn de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof heb je 10 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur-West. Heb je nu 7 kilometer file met 1,5 uur op onthoud. De weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog via Moerdijk over de A16 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stoofbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
5: Alles voor de lekkerste barbecue.
6: Heb ze een scooter nu, hè? Kom dan nog, Velomag. Ook

Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Peter Bastiaans vertrekt bij de partij Vuur Groeit Venlo. Oorzaak is een verschil van inzicht in de wijze van oppositie voeren. In de gemeenteraad gaat hij voorlopig verder als fractie Bastiaans. Vuur Groeit Venlo ontstond nadat Peter Bastiaans en Leon Bastiaans zich in de vorige raadsperiode afsplitsten van de VVD. De twee zaten samen in de raad. Dat bleef zo na de verkiezingen in maart, toen de partij twee zetels haalde. Achter een groot doek met de beeltenis van het stadhuis vindt een restauratie plaats van grote betekenis. Het stadhuis is namelijk een van de belangrijkste renaissancegebouwen van Nederland. En dat beseffen veel mensen niet, aldus bouwhistoricus Hein Hundertmark. De verbouwing was hoog nodig, bleek ook tijdens een rondleiding op de bouwplaats. Ga voor een reportage naar onze site of app. Tijdens het Rozenfestijn in Kasteeltuin Arsen staan rust, ontspanning en het loskomen van de dagelijkse drukte centraal. Door de natuurbeleving worden bezoekers uitgenodigd om bewust stil te staan bij de kleuren, geuren en schoonheid van bloemen. Op 9 locaties in de tuinen en in de historische kamers van Kasteel Arsen presenteren bloemarrangeurs bijzondere creaties met rozen. Het Rozenfestijn begon gisteren en duurt nog tot en met maandag. En vandaag in Nidinscoplein praten we met 3 grote Oranje-fans uit Venlo over het WK voetbal. De 3 beginnen dit toernooi thuis, maar gaan binnenkort naar Amerika om het Nederlands elftal te volgen. En 100 dagen voor de première van de Venlose Revue schuiven de regisseur en 2 hoofdrolspelers aan. En hebben we de primeur van het eerste liedje uit die revue. Nidinscoplein is vanaf 6:30 te zien op Omroep Venlo. Het is een grijze dag met ook regelmatig regen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Van de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 10 minuten oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 Aken richting de Belgische grens. Tussen Geleen en de grens heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: regret, sorry.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op de vrijdag al vroeg druk op de weg. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een half uur oponthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 11 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
7: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
8: Autovies, tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Peter Bastiaans vertrekt bij de partij Vuur Groeit Venlo. Oorzaak is een verschil van inzicht in de wijze van oppositie voeren. In de gemeenteraad gaat hij voorlopig verder als fractie Bastiaans. Vuur Groeit Venlo ontstond nadat Peter Bastiaans en Leon Bastiaans zich in de vorige raadsperiode afsplitsten van de VVD. De twee zaten samen in de raad. Dat bleef zo na de verkiezingen in maart, toen de partij twee zetels haalde. Achter een groot doek met de beeltenis van het stadhuis vindt een restauratie plaats van grote betekenis. Het stadhuis is namelijk een van de belangrijkste renaissancegebouwen van Nederland. En dat beseffen veel mensen niet, aldus bouwhistoricus Hein Hundertmark. De verbouwing was hoog nodig, bleek ook tijdens een rondleiding op de bouwplaats. Ga voor een reportage naar onze site of app. Tijdens het Rozenfestijn in Kasteeltuin Arsen staan rust, ontspanning en het loskomen van de dagelijkse drukte centraal. Door de natuurbeleving worden bezoekers uitgenodigd om bewust stil te staan bij de kleuren, geuren en schoonheid van bloemen. Op 9 locaties in de tuinen en in de historische kamers van Kasteel Arsen presenteren bloemarrangeurs bijzondere creaties met rozen. Het Rozenfestijn begon gisteren en duurt nog tot en met maandag. En vandaag in Nidinscoplein praten we met 3 grote Oranje-fans uit Venlo over het WK voetbal. De 3 beginnen dit toernooi thuis, maar gaan binnenkort naar Amerika om het Nederlands elftal te volgen. En 100 dagen voor de première van de Venlose Revue schuiven de regisseur en 2 hoofdrolspelers aan en hebben we de primeur van het eerste liedje uit die revue. Nidinscoplein is vanaf 5:30 te zien op Omroep Venlo. Het is een grijze dag met ook regelmatig regen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk. De files die opvallen, de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Het kost je 25 minuten. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. En tot slot de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 23 kilometer file met een 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo. De klas.

0: Omroep Venlo.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Plaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo Mar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velo Mar in Tegelen.
5: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
6: Vallen dicht de mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
7: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Dan komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het zuiden van het land in volle gang met 140 kilometer file in totaal. De files op de wegen met de meeste vertraging zien we onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A16 werd daar richting Rotterdam voor Dordrecht nog een kwartier op onthoud en daardoor ook nog vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor Knoop de Klaverpolder daar nog 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
8: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schud ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
9: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.

0: Goedemiddag, dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral nog een aantal korte dagelijkse files in het zuiden van het land. En een drietal die wel opvallen. Dat zijn met name de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden die druk zijn. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoudt. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er ook een half uur langer over. En tenslotte de N65 Den Bosch richting Tilburg. Voor afrit Helvoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter, in totaal om zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. 2 uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam, ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo mag. Ook voor een helm. Bissen bij ons op het juiste adres. Veluwag in Tegelen.
6: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
7: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.

0: Goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files van de avondspits nu snel korter aan het worden of zelfs aan het oplossen. De meeste oponthoudt nog altijd op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een kwartier vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum nog een kwartier oponthoudt en er staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En nog een wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassieke.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er, daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
3: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
2: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
3: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
2: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.2.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM. Altijd hier voor jou.

0: Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd hier voor jou.
3: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar...